vader sprak in de hand. Kinderen, weet je dan? Groot dat dat je moeder aan mijn ogen zeggen. Radia, radio, radio, radio.